0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SMB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT Inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
0: SNB
14: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddie Odijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddie Odijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot 3:30 van harte welkom in het Lego Lab van de LEF-groep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde. En na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
10: Bond Jan Berg.

De muziek van Cyndi Lauper terug uit 1986 met True Colors hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u het komende uur. Blijft u erbij? Hier de muziek van Rondé. Kom uit in 2024. Dit is Undecided.

0: De muziek van Rondé, even terug naar het jaar 2024. Undecided, de titel van de plaat. Laten we eens even lekker ver terug in de tijd gaan. Wat dacht u daarvan?
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. 1966, Lonnie Donegan.
2: Here's a little story.
0: My old man's a dustman.
2: To tell it is a must.

0: Terug naar 1966 met deze van Lonnie Dunnigan, vrij vertaald. Die ouwe van mij is een vuilnisman. My old man's dustbin vol met onderbroeken lol. Beetje skiffle muziek, hè, in deze.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bond-verzameling naar het jaar 2007.

0: It all started with the Big Bang. Het thema van de Big Bang Theory. En dat is een televisieserie. Barenaked Ladies was dat. En we gingen ervoor terug naar het jaar 2007. Alweer lang geleden dus.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Haal even een dansje wens. Deze 2011. Elena. Disco Romancing. Voetjes van de vloer maar weer.

0: Ja, vrolijk deuntje deze van Elena. 2011 kwam het uit, het was Disco Romancing.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe rek van de Chasing Twisters. Dit is Skinny.

0: leuke nieuwe muziek van The Chasing Twisters. Dit was Skinny Dip Creek. En Skinny Dip, dat is al van je in je blote kont in het water springen. Erg, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel bont, hè. We gaan naar de jaren 90. 1994 het jaar. Huub van der Lubbe. En natuurlijk het kenmerkend stemgeluid van De Dijk. Als ze er niet is.

0: De prachtige muziek uit het jaar 1994. De Dijk. En als ze er niet is, ja, dan wordt ze zeer gemist. En dat is natuurlijk ook een waargezegde. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Gaan we doen met muziek van Chicago. We gaan naar het jaar 1976. Een van de grootste hits uit dat jaar. En we kunnen hem natuurlijk allemaal. We gaan hem voor u starten. If You Leave Me Now.

0: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: In het Dommelshuis in Sonnenbreugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Sonnenbreugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond!

muziek van Lee Towers hadden we hier zo. I Can See Clearly Now, terug naar jaar 1982 hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. En we gaan ervoor natuurlijk voor de lekkere plaatjes. Waar gaan we toch u van deze? Miles Smith. Samen met

0: Jazeker, de muziek van Miles Smith en Niall Horan. Drive schrijft de titel van de plaat. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het programma Bond. Wij gaan lekker terug in de tijd. Wat dacht u wat?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967. Ray Charles, daar gaan we weer. Hier.

0: Gouden oude muziek van Good Old Ray Charles. En was terug naar 1967. Here We Go Again, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Naar 2001, daar kijk je mee nog. Can't Get You Out of My Head.

0: gingen we even terug naar het jaar 2001. Met Kylie Minogue, een dikke hit voor haar in dat jaar. Can't get you out of my head. Ja, kan vervelend zijn als iemand maar in je hoofd blijft zitten.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat over u. Nieuw werkje van Kevin Sullivan en Stuart Joel. Dit is Pete Elliott.

0: En zoals maar net een leuk vrolijk nummer van Kevin Sullivan en Stuart Joel. Het was getiteld Elliot hier in de Monte Muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Selena Gomez uit 2018, Back to You Too.

0: De muziek van Selena Gomez. 2018 kwam het uit. Back to You 2, de titel van de plaat. Bracht ons op het puntenprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Dat was hem weer, een uurtje lang bot op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag het programma weer met veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan altijd janberg.radio@gmail.com. Met lijstjes kijken wat er allemaal gedraaid is. U kunt het terugvinden op Facebook natuurlijk. Goed, ik laat het hierbij. Ik wens u een hele fijne dag met heel veel leuke activiteiten. En wat mij nog rest is u te vertellen wat muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan.
1: Jazeker.
0: Allereerst terug naar het jaar 1978 met Robert Gordon en Link Wray. Hun hit Red Hot. En nou nog een nieuw werkje van Garrett Jones, Home to LRO. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-Basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum De Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het derde geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SMB 107.5 FM.
13: En overal via radiosmb.nl.
14: Radio SMB.
13: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT-inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio SMB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vanmiddag weer in Nederland. De journalist ging namens BNNVARA mee met een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israël onderschept. Sanders en de cameraman werden vanmiddag op Schiphol ontvangen door BNNVARA. Eindhovense en Amsterdamse techbedrijven moeten nauwer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van twee rapporten die deze week werden gepubliceerd door de Vrije Universiteit en de Rabobank. Nederland kan een veel grotere rol gaan spelen in de Europese techsector, concluderen de rapporten. De Eindhovense en Amsterdamse economie kunnen vooral veel betekenen voor de ontwikkeling van AI en voor de onafhankelijkheid van Europa nu de spanningen in de wereld oplopen. Meerdere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in het centrum van Mierlo en Zes Gehuchten in Geldrop zijn niet op orde. Dat bleek gisteren tijdens een onaangekondigde controle. Die werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventieteam. De locaties hebben niet allemaal de juiste vergunningen en aan sommige panden zou wat mankeren. Er zijn raadsvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten en ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein waar de markt normaal staat. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. En in augustus is Eindhoven het toneel van De Opening, een groots gratis festival waarmee het culturele seizoen in het hele land wordt afgetrapt. In het Evaluon werd gisteren het programma en de bijbehorende app gepresenteerd met een aantal Eindhovense optredens. Onder andere Joel Borelli, Gerard van Maasakkers, het DAF Museum en de Ontdekfabriek doen mee, net als het nieuwe museumpark Vonk. Eindhoven is na Apeldoorn de tweede stad die zich gaststad mag noemen van De Opening. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 's middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 's middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddy Odijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddy Odijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 11:15. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio SNB.nl.
5: Radio SNB.

0: spelletje, jongens. En van die heerlijke gitaren. En van die ijzersterke snaren. Overgewaaid, vooral Nederland. Daar gaat Tennis Quo, het was 1975.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

Had toch wel lekker, hè? Als je door die platenbakken snuffelt en neust en gaait. Er staan hier heel wat singles. Goeie oude singles nog en langspeelplaten. Dan denk je echt, jongen, je bent stil blijven staan in de tijd. Maar wel in de mooie jaren. Misschien wel de mooiste jaren, muzikaal gezien. Ik deel ze graag met jou, de Love Affair, de Everlasting Love. Zo meteen een fijne wachtende buur kunnen ordenen. Allereerst, een Mexican girl, dit is Smokey.

0: voor ijs, dat is zo lekker en zo goed. Mexican Girl, Smokey, met als voorman Chris Norman.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, langzaam, langzaam verder gaan op de tandem hier vandaan. Af en toe denk je, jongens, vrienden, was het maar zo feest.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Al word je toch weer lekker vrolijk van. Ja, daar heb je geen antidepressiva van nodig, hoor. Even lekker blijven luisteren, vrienden, want er komt toch veel meer lekkers op die radio vandaag. De Harry's, Zweedse popgroep die uit drie broers bestond. Wishart, Louis en Per Harry. Het begint behoorde ook hun zus Mary tot de groep van deze broers. Wat gezegd dat ze de eerste moderne Europese boyband waren. Te danken aan de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten. Uit Zweden. En eens meededen aan het Eurovisie Songfestival. En wel in 1984. U hoort ze terug. In the middle of the road show. Zo ook Ryan Paris.

snel, hè, die tijd. De helft van de show die zit er alweer op. En nog steeds geen koffie. Michael B. die zal vandaag zorgen voor de koffie voor de heren en dames hier in de studio. Maar hij is er al een hele tijd teruggetrokken op een kleine kamertje. Hij begint ook te ruiken. Sorry Michael, maar goed. Gila, als Österreich. Ik kwam eens Frank Varian tegen en die zei... Meet, ik ga een plaat met je maken. Niet één, maar meer. En zal ik je wat vertellen? Ik weet ook wie het meeste aan verdient. Frankie Boy, hè? Meet Varian. Vooruit. Komt die tijd nog maar even terug.

zijn al lang geen baby's meer. De fopspeen hebben ze al jaren geleden geleverd. Maar gelukkig is hun muziek blijven bestaan. Lekker, hè? Fonografie uit 1978, luister vriendjes en vriendinnetjes. Lieve luisteraars, welkom deze avond. En misschien ben je wel een middengolfluisteraar. Want ook de middengolf die leeft als nooit tevoren. Zoals het vroeger klonk, heel lang geleden. Zo klinkt het nog steeds. Lekker! Inderdaad, via de FM, via de middengolf, via het wereldwijde internet natuurlijk. Overal. Lekker is lekker is lekker. En des te heter, des te beter. Dat is het mooiste. Via lange palen en digitaal.

vind het best wel even gezellig om jou mee terug te nemen naar 1977 van de vorige eeuw. Hè. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Highlight. Een beetje licht geven ze nog in het verleden. Tenminste, en ze komen terug natuurlijk in de show. Middag van Roos Show. Leuk dat je erbij bent. California. Ze de stylisten. En daarmee zijn we een beetje vastgeroest. In die mooie gouden jaren 70.

0: middle of the roadshow.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belastig.
2: Antikiti, met veel zemikkelen en zmullen en veel zingen.

We kennen dus June, Ruth en Anita Pointer. Ach, de meeste bekennen natuurlijk de Pointer Sisters, maar dit is het. Het zoekgeraakte meisje Bonnie. Hey, Bonnie zei van, ach, ik doe het gewoon zelf hoor. En alhoewel, I can't help myself. Nou, vooruit. Even de laatste in de middel of de roadshow. En zometeen veel meer lekkers op je radio. Blijf lekker luisteren, vrienden. En ongetwijfeld morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maak het nog leuker voor.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorgapps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

uit ons basisjaar natuurlijk. The Sun Always Shines on TV. Aha. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Jawel, we zijn er weer twee uurtjes bij met natuurlijk weer een hele hoop leuke muziekjes. En één speciaal jaar wat we voor je in de geschiedenis eruit hebben gepikt. En voor je oplepelen deze komende twee uur. We gaan het hebben dit keer over Flevoland, Aruba. We gaan naar Spanje, Portugal. De Nederlandse bank, daar hebben we nog iets over. We gaan naar Rusland. Even kijken, Engeland, Frankrijk, Zweden. We gaan nog naar Cairo. We gaan de ruimte in. En nog veel en veel meer. Ook waren er hits dit jaar natuurlijk weer te bewonderen. Laten we eens even beginnen bij de top 10 van de top 100 van dit jaar van... Nou, laten we de non-commerciële, dus de publieke lijst even pakken voor. Op nummer 10 stond daar Cock Robin en The Promise You Made. Run DMC stond op nummer 9 met Walk This Way. Berlin, Take My Breath Away, oftewel de love song van de film Top Gun, zo gezegd. UB40 stond op nummer 7 met Sing Your Own Song. 6 was voor Falco en die had het over een genie. En 5 was George Michael met A Different Corner. 4 dan Billy Ocean en The Going Gets Tough, The Tough Get Going. En dat kwam ook uit een film, volgens mij The Jewel of the Nile. Dan Living Doll, Cliff Richard en The Young Ones. Op nummer 3, 2 was voor Don't Leave Me This Way, The Communards. En op nummer 1 in 1986, The Final Countdown.

moet even nadenken. En volgens mij was het een robotje. Dit komt ook uit een film. Ik weet wat enigste, ik weet niet meer hoe die film heet, maar ik weet wel het enigste wat ik gezien heb uit die film en wat ik me nog kan herinneren is Number 5 is Alive. Ja. En verder weet ik er eigenlijk ook niet meer wat er allemaal gebeurd is in die film. Het ging over een robotje dat dan door de bliksem getroffen werd en tot leven kwam, zou ik zeggen. Nou, we hebben het met je over 1986 alweer in Flevoland. Op dat moment, dus in 1986, had het zo'n 170.000 inwoners. En het wordt de 12e provincie in 1986 van Nederland. In Aruba die scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Ze krijgen de status aparte, zo gezegd. En in Spanje en Portugal die worden lid van de Europese Unie of de Europese Gemeenschap, zoals het toen nog heette. De Nederlandse bank die introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de vuurtoren. Dit biljet zal in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002 was dat. Hè? Ja, ja. En dan meer dan 30 jaar geleden kwam een militair aan de macht, gesteund door de VS. Met beëindiging van dit regime van Vincenzo Concerto krijgt Guatemala weer een burgerpresident in 1986. Want daar hebben we het met je steeds over in deze komende twee uren van de bouwval. We draaien een hele hoop leuke plaatjes uit 1986, zoals onder andere deze van E.G. Daily en Say It, Say It. Maar straks hebben we nog een hele hoop andere leuke plaatjes, hoor.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vanmiddag weer in Nederland. De journalist ging namens BNNVARA mee met een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israël onderschept. Sanders en de cameraman werden vanmiddag op Schiphol ontvangen door BNNVARA. Eindhovense en Amsterdamse techbedrijven moeten nauwer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van twee rapporten die deze week werden gepubliceerd door de Vrije Universiteit en de Rabobank. Nederland kan een veel grotere rol gaan spelen in de Europese techsector, concluderen de rapporten. De Eindhovense en Amsterdamse economie kunnen vooral veel betekenen voor de ontwikkeling van AI en voor de onafhankelijkheid van Europa nu de spanningen in de wereld oplopen. Meerdere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in het centrum van Mierlo en zes gehuchten in Geldrop zijn niet op orde. Dat bleek gisteren tijdens een onaangekondigde controle. Die werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventieteam. De locaties hebben niet allemaal de juiste vergunningen en aan sommige panden zou wat mankeren. Er zijn raadsvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten en ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein waar de markt normaal staat. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. En in augustus is Eindhoven het toneel van De Opening, een groots gratis festival waarmee het culturele seizoen in het hele land wordt afgetrapt. In het Evaluon werd gisteren het programma en de bijbehorende app gepresenteerd met een aantal Eindhovense optredens. Onder andere Joel Borelli, Gerard van Maasakkers, het DAF Museum en de Ontdekfabriek doen mee, net als het nieuwe museumpark Vonk. Eindhoven is na Apeldoorn de tweede stad die zich gaststad mag noemen van De Opening. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Nou, dat mag denk ik wel, hoor. Ik weet niet hoe Vanessa Paradis er tegenwoordig uitziet, maar in 1992 was het een leuke dame, dat zou ik zeggen. De Russische leider Mikhail Gorbachev die stelt in 1986 voor alle kernwapens in 3-fase plan tot en met 2000 alle kernwapens uit de wereld te helpen. De NAVO die reageert daar positief op. De Amerikaanse president toen Ronald Reagan antwoordde in februari met het voorstel om overal de Amerikaanse en Russische landraketten te vernietigen. Of dat nou echt de bedoeling was van de heer Gorbachev, dat weet ik dan ook niet allemaal. Dan het Brian-virus duikt op in het eerste computervirus in de geschiedenis. Het verspreidt zich vooral door diskettes die dan van de ene computer naar de andere computer worden gebracht in die tijd. Netwerken waren volgens mij toen nog niet zo in de inmaak. In 1986 was dat toen al. Dus ik had nog geen computer, laten we het daarop houden. Engeland en Frankrijk die sluiten een verdrag voor de bouw van een tunnel onder het kanaal. Het zal een spoortunnel worden die dus van Frankrijk naar Engeland en terug zou zijn. En die tunnel die is er, ja. Ik ben er nog nooit doorheen geweest, moet ik eerlijk toegeven. Misschien jij wel. Maar wat ik heb gehoord is het donker, heel die reis. 1986, daar hebben we het een beetje over. En dit was een dame die in 1986, nou zeg maar de hele 80e jaren, hoog in de hitparade stond. Je hebt het waarschijnlijk al begrepen. Dit is Madonna. En dit is Borderline.

Doobie Brothers en We What a Fool Believes. Ik moet het wel goed lezen. Want ik lees het ook gewoon maar voor, hoor. Dus zo ingewikkeld is disjockey zijn ook weer niet. We gaan terug naar 1982. En dat doen we met ABBA. En Under Attack.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Dolly Dots. Uit ons basisjaar 1986. En dat was een hele grote hit. Tenminste, al die hits van de Dolly Dots in die tijd waren toch wel aardig hitjes geworden in de hitparades. In de nationale hitparades. En wie hadden we toen allemaal? De Tros, de Veronica, de top 40 dus gewoon. En nog veel meer van die hitparades in die tijd. Even kijken, 1986 in Zweden heeft een luchtvaartmaatschappij de primeur van de lijndienst uitsluitend voor niet-rokers. In zeer veel westerse landen begint het roken uit te raken vanaf 1986. En dan ruimtesonder Voyager 2, die bereikt de planeet Uranus en is het eerste en enigste ruimtevaartuig dat deze planeet heeft bezocht tot nu toe. In Cairo, daar beëindigt het gerechtshof van... Even kijken, in Cairo daar bepaalt het gerechtshof dat veilingen van 1001 nacht tot de klassieke literatuur behoort en daar verboden wordt om dus verkocht te worden. Space Shuttle Challenger die explodeert 73 seconden na de lancering. En dat gebeurde er allemaal onder andere in 1986.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot half 4 van harte welkom in het Lego Lab van de LEF-groep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
15: Radio SNB.

Mister uit ons basisjaar 1986 alweer. Carrie Leza uit dat prachtige jaar 1986. En in dat prachtige jaar hadden we ook een top 100. En wel een commerciële top 100, want in het eerste uur hebben we de publieke gehad, zo gezegd. En uit die top 100 halen we eventjes de nummer 10. We gaan eens even kijken wie daar allemaal stonden. Ziet er toch weer heel anders uit dan de populaire publieke lijst, zo gezegd. The Edge met The Edge of Heaven, moet ik zeggen, van Wem op nummer 10. 9 was Madonna, Papa Don't Preach. 8 voor The Promise You Made van Cock Robin. Sam Cooke met Wonderful World, nummer 7. Daar de nummer 6 was Lessons in Love van Level 42. Op de vijfde plaats in deze top 100, The Coming Arts met Sarah Jane Morris en Don't Leave Me This Way. UB40 op nummer 4 met Sing Our Own Song and A Different Corner van George Michael op nummer 3. 2 was voor Europe and the Final Countdown. Je weet het, die stond aan de andere kant op nummer 1. Uno. En een hele verrassende op nummer 1. When the going gets tough. The tough get going van Billy Ocean stond in deze publieke, niet publieke, maar commerciële lijst op nummer 1.

En dan zeggen ze tegenwoordig, nou, is die niet meer zo, hè? Nee, nou, ik moet eerlijk ook even, ik ben niet zo van de tipparade, hitparades tegenwoordig meer. Maar als je dan toch af en toe erin kijkt, dan zitten toch hele leuke nummers tegenwoordig in. We hebben het met je over 1986 alweer weer. In Oeganda wordt de leider van de opstandelingen, de nationale verzetsleider zo gezegd, Yoweri Musuni. Na 5 jaar burgeroorlog, de nieuwe president in 1986. En dan op Haiti, daar wordt naar ernstige ongeregelheden de noodtoestand uitgesproken. President voor het leven Jean-Claude Davrier, oftewel Baby Doc, die zijn positie heeft geërfd van zijn vader, probeert het nog met aankondigingen van economische en sociale hervormingen. Maar op 7 februari 1986 is het voor hem gewoon voorbij en is het afgelopen met zijn regeringsperiode. Dan een Israëlisch gevechtsvliegtuig die onderschept boven de Middellandse Zee een Libische verkeersvliegtuig en dwingt het in Israël te landen. Per abuis wordt aangenomen dat er enkele Palestijnse leiders aan boord zijn. Het voorval leidt tot allerlei Arabische landen die in protest komen, zogezegd. En nog in Nederland nog iets. Atlete Nelly Koeman. Kennen we ze nog? Ja, zij behaalt bij de Europese indoorkampioenschappen in Madrid een wereldrecord op de 60 meter. Ze doet dat in 7 seconden rond in 1986. En in augustus wordt zij ook Europees buitenkampioen op de 100 meter. In een Nederlands record van 11,8 seconden.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Sonnenbreugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Sonnenbreugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ook een van die dames die wereldberoemd was in 1986, ons basisjaar. De Typical Mail van Tina Turner. En we gaan nu dichter bij huis komen met Valerie, oftewel...

Dimitris Roussos en Nancy Boyd. En Summer Wine, dat in één keer afgelopen is. Was eigenlijk niet de bedoeling. Maar okay. We gaan eens even kijken wat er nog gebeurd is in 1986 alweer. Een hele hoop gebeurd in dat jaar. De 14e editie van de Elfstedentocht die wordt verreden. Opnieuw is Evert van Bentum de grote winnaar van dit evenement. Dan hebben we nog de Tweede Kamer. Die besluit goedkeuring te geven in een overeenkomst met de Verenigde Staten. Dat er kruisvluchtwapens gestationeerd mogen worden op Nederlandse bodem. De Zweedse premier Olaf Palme die wordt in Stockholm vermoord. De oorzaak is tot op heden nog niet opgelost. En president Gouy Sanchez van Brazilië die kondigt een programma af voor het bestrijden van de inflatie en ter stimulering van de economische groei. Het volk zelf krijgt de taak om de verbanden hiermee, de afgekondigde prijsstop en zo, in de gaten te houden en zorgen dat in goede banen te leiden. En dan Zafir Al-Mazi, sinds 1976 de eerste Palestijnse burgemeester van Israël. Op Israëlisch gebied dan, zo gezegd. Hij wordt door onbekende doodgeschoten in 1986.

Wat is dit toch lekkere muziek uit de 70 jaar alweer, zeg je. Tavares voor degene die jullie horen hadden. En Heaven Must Be Missing an Angel. Ik zie die mannen nog in die danspasjes met elkaar zo helemaal in synchroon, zo gezegd, dansen en dit zingen bij, volgens mij was dat in toen nog de tijd, Avro Stoppel presenteert de Nationale Hitsparade. Zoiets. We gaan terug in 1986 en dan doen we met Anita Baker en dit is Sweet.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-Basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren. Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zon en Breugel.
16: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio
16: SNB
15: 107.5 FM.
16: En overal via radio-snb.nl.
15: Radio
16: SNB.
17: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
18: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Dus dat, koffiekrouw. Hey, hey, hey, hey. Le Poppy en Penelope hoorde je voor deze van Bart Schepers. En steeds weer huil je. Ja, als ze er zeker niet blij mee, dat kan, hè, natuurlijk. Boys Like Girls is dit. Blood and Sugar.

Tegenwoordig heeft hij zich ingeleend voor kattenreclame. Weet je wel, kattenvoer van Felix. Maar dit was Let Me Entertain You. En dat was wel versie, wat is het, 25 zie ik hier staan. Ja, een X-je 5, een V. Dat is volgens mij toch, ja, dat is 25. XX is 10, 10. Ja, dat is de Romeinse cijfers. Weet je wat we ook nog gehad. Ja, Robbie Williams en Let Me Entertain You was dit. En hier is One of Us van Joan Osborne.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vanmiddag weer in Nederland. De journalist ging namens BNNVARA mee met een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israël onderschept. Sanders en de cameraman werden vanmiddag op Schiphol ontvangen door BNNVARA. Eindhovense en Amsterdamse techbedrijven moeten nauwer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van twee rapporten die deze week werden gepubliceerd door de Vrije Universiteit en de Rabobank. Nederland kan een veel grotere rol gaan spelen in de Europese techsector, concluderen de rapporten. De Eindhovense en Amsterdamse economie kunnen vooral veel betekenen voor de ontwikkeling van AI en voor de onafhankelijkheid van Europa nu de spanningen in de wereld oplopen. Meerdere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in het centrum van Mierlo en zes gehuchten in Geldrop zijn niet op orde. Dat bleek gisteren tijdens een onaangekondigde controle. Die werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventieteam. De locaties hebben niet allemaal de juiste vergunningen en aan sommige panden zou wat mankeren. Er zijn raadsvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten en ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein waar de markt normaal staat. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. En in augustus is Eindhoven het toneel van De Opening, een groot gratis festival waarmee het culturele seizoen in het hele land wordt afgetrapt. In het Evaluon werd gisteren het programma en de bijbehorende app gepresenteerd met een aantal Eindhovense optredens. Onder andere Joel Borelli, Gerard van Maasakkers, het DAF Museum en de Ontdekfabriek doen mee, net als het nieuwe museumpark Vonk. Eindhoven is na Apeldoorn de tweede stad die zich gaststad mag noemen van De Opening. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: als je luistert bent, de Scorpions, gaaf dingen gemaakt. Still Loving You was dit. Het is echt werkelijk een waar gebeurd verhaal. Zijn verkering was uit en uiteindelijk wilde hij toch opnieuw beginnen met haar. En zij wilde niet, hij wel, dus heeft hij dit nummer voor haar geschreven. En of ze nu bij elkaar zijn, ik heb geen idee. En Nerd hoorde je daarvoor met She Wants to Move. En nu tijd voor...
1: Later.
0: Disco!

Hartelijk dom. Ja, een chocolate black letter. Tate McRae nu. Met Feel Like Shit. Ik zei al aan het begin van dit gedeelte van deze Afternoon Delight. Het is maar goed dat je shit voelt, maar niet ruikt naar shit.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zonnebreugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Lekker hoor, dat was die zonnige zout van de Hughes Corporation met die legendarische wereldtour Rock the Boat. Het nummer wordt door de muziekkenners wereldwijd gezien als een van de allereerste echte disco-hits die de Main Street hitlijsten wist te bestormen. Met die heerlijke golvende baslijn, die vrolijke blazers en die perfecte harmonieën tussen de zangers bracht deze plaat de disco-koorts direct de huiskamers in. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor platenprak op deze tweede Pinksterdag. Mijn naam is Van Els. Neem je mee. Mijn broer is er ook bij.
1: Middag.
0: We knallen al lekker tegenaan met platenprak tot de klok van 2. En ik heb mooie muziek meegenomen. Een beetje Pinkstermuziek. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. Want er zou niemand luisteren, denk ik zo. Maar we houden de heerlijke ritme gewoon vast met die mooie muziek. Want we maken nu eventjes een sprongetje naar de vroege jaren 80 voor een van de meest kleurrijke theatrale acts uit die tijd. In 82 scoorde Kid Creole de Coconuts een gigantische hit met deze super aanstekelijke stoelpitchen. Welkom bij de show.

opvolger van een legendarische album 3 plus 3. Laat horen hoe meesterlijk deze broers emotie en muzikaliteit konden samenbrengen. Dan maken we een flinke sprong in de tijd naar het einde van de jaren 70 en we ruilen de warme soul-orkesten in voor deze hypermoderne elektronische sound die de popmuziek voorgoed zou veranderen in 1979. M en popmuziek.

schurende stem van Rod Stewart en Young Turks. Trouwens, het woord Young Turks die komt helemaal niet voor in de nummers. Nee, dan weet je dat ook weer. Dan gaan we even naar 2001. Toen scoorde deze Britse hartebreker een gigantische hit met Eternity. Oftewel Robbie Williams. MUZIEK

0: Of Shine, oftewel Sky. Is het niet tijd voor een... voor dit?
1: Vandaag op deze dag overleden. Daarom een terugblik in het programma Platenprak.
2: Op deze dag in 2006 overleed reggae-legende Desmond Dekker op 64-jarige leeftijd. De Jamaicaanse zanger was een van de eerste artiesten die ska en reggae wereldwijd op de kaart zette. En met zijn warme stem en aanstekelijke ritmes groeide hij uit tot een echte pionier van de reggae. Zijn grootste hit was natuurlijk Israelites uit 1969, een nummer dat ook in Nederland erg populair werd. Voor veel mensen was dit de eerste kennismaking met reggae. Desmond Dekker inspireerde later grote namen als Bob Marley, UB40 en The Specials. Zijn muziek combineerde vrolijke ritmes met teksten over het leven en armoede op Jamaica. Tot op de dag van vandaag zijn zijn nummers nog veel gedraaid en blijft hij een belangrijke naam in de geschiedenis van de reggae en de ska. Wil je het hele artikel lezen? Nou, dan zeg ik, ga naar www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen even deze plaat, Israelites.

Ze zijn een beetje, ja, een beetje zitten mokken op deze tweede Pinksterdag. Dan denk ik, ai ai, kom op. Dit is Kiki D en I've Got The Music In Me. We gingen even terug naar 74. In 91 besloot het trio Nirvana dat de radio wel wat minder braaf mocht. En dat deden ze met Smell Like Teen Spirit. Kurt Cobain zingt alsof hij net zijn teen flink heeft gestoten tegen de salontafel. Maar de gitaarriff is zo legendarisch dat je spontaan zin krijgt om je luchtgitaar door midden te slaan. Oordoppen in, hier is Nirvana.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: was die Brabantse hitkoning Jack ten Nijs toen de tijd met Ai Ai, Waar Blijft Maria. Dat was toch wel eventjes begin jaren 70. Een track die zo extreem aanstekelijk is dat de Polonaise spontaan in je achtertuin begint. We zijn beland aan het eind van het programma op deze tweede Pinksterdag. Wat betreft morgen, ja, dan ben ik gewoon weer bij je terug tussen 1 en 2. En wat zeggen we?
1: Fijne Pinksterdag.
0: Fijne Pinksterdag. Dit is Carlin Jeffries en de Matador. Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT-inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Sol en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
12: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio SNB.
12: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vanmiddag weer in Nederland. De journalist ging namens BNNVARA mee met een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israël onderschept. Sanders en de cameraman werden vanmiddag op Schiphol ontvangen door BNNVARA. Eindhovense en Amsterdamse techbedrijven moeten nauwer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van twee rapporten die deze week werden gepubliceerd door de Vrije Universiteit en de Rabobank. Nederland kan een veel grotere rol gaan spelen in de Europese techsector, concluderen de rapporten. De Eindhovense en Amsterdamse economie kunnen vooral veel betekenen voor de ontwikkeling van AI en voor de onafhankelijkheid van Europa nu de spanningen in de wereld oplopen. Meerdere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in het centrum van Mierlo en zes gehuchten in Geldrop zijn niet op orde. Dat bleek gisteren tijdens een onaangekondigde controle. Die werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventieteam. De locaties hebben niet allemaal de juiste vergunningen en aan sommige panden zou wat mankeren. Er zijn raadsvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten en ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein waar de markt normaal staat. Justitie eist 2 jaar cel tegen

de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. En in augustus is Eindhoven het toneel van De Opening. Een groot gratis festival waarmee het culturele seizoen in het hele land wordt afgetrapt. In het Evaluon werd gisteren het programma en de bijbehorende app gepresenteerd met een aantal Eindhovense optredens. Onder andere Joel Borelli, Gerard van Maasakkers, het DAF Museum en de Ontdekfabriek doen mee. Net als het nieuwe museumpark Vonk. Eindhoven is na Apeldoorn de tweede stad die zich gaststad mag noemen van De Opening. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Garandeerd.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vanmiddag weer in Nederland. De journalist ging namens BNNVARA mee met een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israël onderschept. Sanders en de cameraman werden vanmiddag op Schiphol ontvangen door BNNVARA. Eindhovense en Amsterdamse techbedrijven moeten nauwer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van twee rapporten die deze week werden gepubliceerd door de Vrije Universiteit en de Rabobank. Nederland kan een veel grotere rol gaan spelen in de Europese techsector, concluderen de rapporten. De Eindhovense en Amsterdamse economie kunnen vooral veel betekenen voor de ontwikkeling van AI en voor de onafhankelijkheid van Europa nu de spanningen in de wereld oplopen. Meerdere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in het centrum van Mierlo en zes gehuchten in Geldrop zijn niet op orde. Dat bleek gisteren tijdens een onaangekondigde controle. Die werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventieteam. De locaties hebben niet allemaal de juiste vergunningen en aan sommige panden zou wat mankeren. Er zijn raadsvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten en ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein waar de markt normaal staat. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. En in augustus is Eindhoven het toneel van De Opening, een groots gratis festival waarmee het culturele seizoen in het hele land wordt afgetrapt. In het Evaluon werd gisteren het programma en de bijbehorende app gepresenteerd met een aantal Eindhovense optredens. Onder andere Joel Borelli, Gerard van Maasakkers, het DAF Museum en de Ontdekfabriek doen mee, net als het nieuwe museumpark Vonk. Eindhoven is na Apeldoorn de tweede stad die zich gaststad mag noemen van De Opening. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug

0: Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
9: Radio SNB.

Charlie Puth. Open de dekradio voor dit uur. Changes van november 2025 staat erbij. Nou, dat zal dan ook wel, hè. Dit is wat ouder, hoor. Moet je horen, moet je horen. Skipper Wise. Heb je daar wel eens van gehoord? Het is muziek uit het jaar 1989. En weet je wat hij doet? Hij gaat buiten staan in de stromende regen. Standing outside in the rain, zo heet hij nou maar. Welkom bij een nieuw uur Tech Radio. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn, toch? Skipper, doe je best.

Mijn persoonlijke mening. Matig. Roxy Dekker. En ze heeft wel mijn achternaam. Nou ja, goed. Volgende keer beter. Go Best Friend, zo heet dat. Ken je dit toch? Dit is van een film. Which Way Is Up? 1977, dat is

ze staan te liegen waar je bij staat, hoor. Scouting for Girls. It never rains in L.A. Ja, in Los Angeles kan het echt wel regenen, maar niet erg vaak natuurlijk. Minder dan in Nederland. We gaan even een uitstapje maken naar Duitsland. Ralf Zerner. Die heeft een bijzondere opmerking. Zonnelicht bij nacht.

Theo en Marian. Hey schat, weet je dat? Oh jee. Ik ga maar meteen even doorstarten met de Romantics. Hallo mannen. Hoe gaat het met jullie? Hey. Dat zeg je toch niet tegen mij? Oké. What I like about you? Bekker Radio.

0: Hortus in Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vanmiddag weer in Nederland. De journalist ging namens BNNVARA mee met een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israël onderschept. Sanders en de cameraman werden vanmiddag op Schiphol ontvangen door BNNVARA. Eindhovense en Amsterdamse techbedrijven moeten nauwer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van twee rapporten die deze week werden gepubliceerd door de Vrije Universiteit en de Rabobank. Nederland

Nederland kan een veel grotere rol gaan spelen in de Europese techsector, concluderen de rapporten. De Eindhovense en de Amsterdamse economie kunnen vooral veel betekenen voor de ontwikkeling van AI en voor de onafhankelijkheid van Europa, nu de spanningen in de wereld oplopen. Meerdere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in het centrum van Mierlo en zes gehuchten in Geldrop zijn niet op orde. Dat bleek gisteren tijdens een onaangekondigde controle. Die werd uitgevoerd door het Dommelstroom Interventieteam. De locaties hebben niet allemaal de juiste vergunningen en aan sommige panden zou wat mankeren. Er zijn raadsvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten en ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein waar de markt normaal staat. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. En in augustus is Eindhoven het toneel van De Opening, een groots gratis festival waarmee het culturele seizoen in het hele land wordt afgetrapt. In het Evaluon werd gisteren het programma en de bijbehorende app gepresenteerd met een aantal Eindhovense optredens. Onder andere Joel Borelli, Gerard van Maasakkers, het DAF Museum en de Ontdekfabriek doen mee, net als het nieuwe museumpark Vonk. Eindhoven is na Apeldoorn de tweede stad die zich gaststad mag noemen van De Opening. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

We zijn weer terug in de Dekker Radio muziekstudio met Left Side. Hadden we deel 2 van dit uur. Uit 1973, dat is lang geleden. Like a Locomotion. Misschien was je nog niet eens geboren toen. Kan toch ook nog. Ik heb er eentje uit 1980. Daarna, om het goed te maken, toch? Van Rupert Holmes. Adventure, die gaat op avontuur. En daarna Steve K. En een recente. Bruisende Bandung. Nee, Brandung natuurlijk, Dekker. Ik denk dat we maar eens een andere leesbril kopen.

Volgens mij hebben ze in Duitsland niet zoveel brausende brandhoofd. Wij in Nederland wel natuurlijk, hè. TSK, aus Deutschland, brausende brandhoofd. En dat is een mooie van verleden jaar. Dekker Radio, daar luister je naar. Mel en Typhoon of Typhoon. Colors. Een vrij nieuwe is dit.

Dat was een lange, hè? Steely Dan. De titelsong van het album Do It Again uit 1972. En ik ga het wel weer een keer opnieuw doen, hoor. Radioprogramma maken voor je. Ja. Maar vandaag ben ik bijna klaar. Hoor maar. Oh ja. Dit gezelschap heb ik ook nog voor je. De Beatles.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Hentschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: John en Breugel.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

ja, we zijn weer begonnen met de Muziek Safari. Fijn, fijn dat je er ook weer bij bent en dat je lekker mee wandelt langs deze muzikale landschappen die we onderweg gaan tegenkomen. Begonnen als landschap, ja, weet je, de olieindustrie, Texas, Orville Strover met het nummer Oil Change. En gewoon een lekker fijn nummertje om mee te starten hier in de Muziek Safari. Weet je, we gaan eens naar 28 december 1987. Toen werd uitgebracht de vierde single van het album Faith. En van George Michael is dat. Het nummer Father Figure, dat was die vierde single. Die groeide uit tot een toch wel aardige hit in de wereld. Kwamen we van de week tegen bij het voorbereiden van dit programma. Ik dacht, ach weet je, laten we dit weer eens een keer gaan draaien. Want het is al heel lang geleden dat ik deze heb gehoord.

In 1984 bracht de virtuose Chicago bluesgitarist Melvin Taylor zijn album Plays the Blues for You uit. En daarop die vurige versie van Jerry Beach nummer I'll Play the Blues for You. Ooit bekendgemaakt door Albert King. En nu hoor je hem zojuist in de uitvoering van Taylor met die hele soepele toon, het razendsnelle gitaarwerk en ondersteund door een hele ritse bluesgrootheden. We gaan eens eventjes naar de dance scene van Tomorrowland Music. En vanuit dat gebeuren komt deze hele frisse release van eind 2025. Thomas Cray die scoorde er meteen een grote hit mee, vooral op de streaming platforms, een nummer Rumors.

Ja, de Braziliaanse arrangeergrootmeester Arthur Verrey. Hij bracht in 2016 het album No Voodoo Urubu uit. En een van die muzikale paardjes op dat album, dat is Snake Eyes. Je hoorde het hier zojuist in de muzieksafari uiteraard. Ja, het was wel een beetje een mix hoor, van samba, jazz en die typische Verrokaaie tonen. Heerlijk plaat om naar te luisteren. En weet je, ja, het viel allemaal op dat je dit ook nooit hoort op de andere radiozenders. Dus wel in de muzieksafari. Het is maar eventjes gemeld. Hart van mijn gevoel van de kast verscheen op 27 november 1999. En groeide uit tot een van hun grootste Nederlandstalige hits. En de single die stond wekenlang in de Nederlandse hitlijsten. Ja, en werd toch ook wel een vaste waarde hoor op de radiozenders in die periode.

Ja. In 1984 stapte de Dolly Dots eventjes uit hun vertrouwde popsound en doken in de wereld van de Andrews Sisters. Ja, weet je, onder de naam de Star Sisters brachten ze dit swingende Proudly Present Star Sisters uit. Ja, een nostalgische knipoog naar de jaren 40, maar met de energie van de jaren 80. Weet je, we schieten meteen even door naar 2025. Een frisse samenwerking tussen Fleming en Meteor over vriendschap en loslaten hier is niet nodig.

La La Love On My Mind van de Zweedse zangeres en Winsborn uit jaar 2005. Zo'n Scandinavische nummer met zo'n Scandinavisch sausje overgoten, duidelijk herkenbaar. Ben Eerweg van het Hof van Commerce verscheen op 9 januari 2026. Dit was de allereerste single van hun EP A la Belgique. Een project waar het duo Belgische klassiekers in een nieuw jasje steekt. Nou, deze track is gebaseerd op het nummer Je suis venu te dire que je m'en vais. En in de versie van Jo Le Maire, geloof ik dat het was. Maar nu de heren van het Hof van Commerce.

In 2025 bracht de Britse producer Haven de single I Run uit. En toch wel een lekkere mix van electronic pop, UK garage. Maar later dat jaar verscheen een nieuwe versie met ook de vocalen van Caitlin Ercon erbij gevoegd. En precies die uitvoering die je ook zojuist hoorde hier in de Muziek Safari, die groeide uit tot een internationale hit. We gaan eens eventjes naar het jaar 2019 met een nummer dat klinkt alsof het uit de jaren 50 komt. Hier is Kit Njorken met Just Give Me One More Dance.

Dat was In Deep uit 1982 met Last Night, A DJ Saved My Life. Een post-disco klassieker die al meer dan 40 jaar bewijst hoe een goede DJ echt je avond kan redden. Het is maar gezegd. We gaan naar het jaar 1990, toen Corrie Konings een grote hit scoorde met dit nostalgische levenslied. Hier is Mooi Was Die Tijd.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio
8: SNB.
10: Je luistert naar de Muziekspanning.

In het jaar 2020 voelde dit nummer als een test voor de menselijke geest. En dit nummer van Ben Reel kreeg een nieuwe betekenis. Spirit Not Broken, dat klinkt een beetje als een schouder. Een hand op je schouder met de woorden, je bent er niet gebroken. Goed, welkom bij het tweede gedeelte van de muzieksafari. Fijn dat je er weer bij bent en dat je ook dit uur lekker met mij meewandelt. We gaan eens eventjes naar het jaar 1973. Toen bracht John Denver dit nummer opnieuw uit als single. Het kwam voor de eerste keer uit in 1971 als albumrelease. Ik heb het over de single Sunshine on My Shoulder. Toen werd het opeens een hele echte publieksfavoriet. En hoe dat kan, ja, dat weet helemaal niemand. Sommige dingen gebeuren gewoon zo.

Dat was Karen Lovely met Fish Out of Water. Een nummer dat toch wel laat horen hoe krachtig kwetsbaarheid kan klinken. Blues, recht uit de ziel om het zomaar eventjes te benoemen. Begin 2026, vlak voor hun 5 uitverkochte Ziggo Dome shows, kwam deze single uit. Een perfecte opwarmer voor hun gigantische tour. Dit is Harder dan ik spinnen kan van de Bankzitters.

Ja, dat was Soul Street van Jolly and Swain. Pure muziek uit de vroege ethisch van de vorige eeuw. Die nog altijd, hoe zal ik het zeggen, ja, lekker soepel door de speakers glijdt. Laat ik het zo maar eventjes benoemen. En het trek die ook bewijst dat goede funk nooit uit de tijd raakt. Verder Nederlandstalig met Nol Havens. En Nol Havens, dat is de Nederlandse zanger. Vooral bekend als de frontman van de popgroep WOF de Kunst. Waarmee hij in de jaren 80 grote hits scoorde. Zoals Suzanne en een kopje koffie. Hij is nog steeds bezig met zingen. En in 2026 laat Nol Havens opnieuw van zich horen. Met een hele persoonlijke warme single. Een lied dat de kracht van verbinding en de menselijkheid centraal zet. Hier is De Liefde Wint.

Dat was The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five. En uit 1982 stamt deze track een nummer dat de wereld liet zien dat hiphop meer kan zijn dan beats alleen. En nou, het blijft lekker spreken en het klinkt altijd nog heel erg relevant. We gaan terug naar het jaar 1977. Het jaar waarin Johnny Guitar Watson zijn grootste funkhit de wereld in slingerde. Een track die soul, blues en andere zaken perfect wist te mengen. Hier is A Real Mother for You. En dat is voor deze week dan ook de Maxi Safari. Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de Muziek Safari.

Ach ja, deze muzikale tijdmachine bracht ons terug naar het jaar 1977. En Johnny Keith Watson, Real Mother For You, was dat hier in de muzieksafari. En het was ook tevens de Maxi Safari voor deze week. Nou, diezelfde tijdmachine die brengt ons ook weer terug naar dit jaar, naar 2026. Nou, misschien moet ik ook wel zeggen, we gaan eventjes een heel klein stapje terug in de tijd, naar 2025. Want toen bracht DJ Rufus een nieuwe popdance track uit samen met Shirley Brug. Een heerlijk fris, moderne productie die ook lekker bleef hangen. Here's Words.

Dat was Midnight Sun van Sarah Larsson. Frisse Scandinavische pop die lekker blijft klinken op welk moment van de dag je het ook draait. Goed, we gaan eens eventjes naar 2026 weer. Naar de Vlaamse zanger Aaron Blommaert. Want op 9 januari jongstleden verscheen nummer DNA als onderdeel van zijn album Oorsprong. Een plaat waarin Aaron Blommaert nogal persoonlijk klinkt. Persoonlijker dan ooit. Kortom, tijd voor DNA.

heerlijk track uit het jaar 1980. Het jaar waarin Irene Cara met Fame de wereld veroverde. De soundtrack van de gelijknamige film, ja, dat werd toch wel een cultureel fenomeen hoor. En dit nummer groeide uit tot het anthem voor iedereen met een droom. In 2021 groeide het nummer die we zo dadelijk horen uit tot een enorme hit. Meerdere weken op nummer 1 in zowel Nederland als Vlaanderen. Oftewel een moderne klassieker in wording. Ik heb het over het lied Dat heb jij gedaan, Vamo.

0: Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio smb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: John en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
7: I have a dream that one day...

0: not created equal.
1: Goedenavond allemaal, ik ben er weer live 25 mei. En er zal wel niemand zitten te luisteren, maar gelukkig kan je onze programma's altijd terugluisteren. Dit is Caribisch Carousel, het zendt uit van Radio Zon en Breugel. En we gaan 2 uurtjes tropische muziek maken in tropische tijden.

Ja, en ik moet eigenlijk wel een beetje terugdenken aan 35 jaar geleden. Toen was ik hoogzwanger van mijn zoon, mijn uiteindelijk geweldige zoon Bas. En die was 28, of die is 28 mei jarig. En die laatste dagen waren vreselijk, want ik was volledig over tijd. Ik heb uiteindelijk ook een keizersnee gehad, maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dat was dus omstreeks deze tijd en toen was het ook warm. De volgende is een mooie tekst. Het is Dega de Criticar. En ik denk dat, tenminste, ik vind op mijn leeftijd dat we gewoon op moeten houden te bekritiseren wat mensen doen. Ik wil je leven maar één keer. En wat maakt het nou uit als iemand dingen doet waar die gelukkig van wordt?

0: En die zijn ergens halverwege 2017 of zo, geloof ik, zijn ze overgegaan naar Salsa Conciencia. Salsa Conciencia. En toen moesten we opeens wennen aan die band, dat die een andere naam had. Fijne muziek maken ze. Ik had mij voorgenomen om toch te proberen wat meer Cubaans te draaien, maar ik probeer te zoeken naar de wat rustige nummers. Deze hoor ik ook wel vrij vaak op LE-feestjes. De La Habana a Peru. En die is van Bárbaro Fines.
1: Hoi, mami.
0: En mocht je net ingetuned zijn, je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zonnebreugel en ik ben er tot 9 uur.

Ja, de wat snellere Cubaanse muziek. Het is echt niet zo moeilijk om daarop te leren dansen. En ik zeg het vaak, mensen zijn 3-4 soorten bachata aan het leren. En ik begrijp dan gewoon even niet waarom men niet een andere, ja, andere soort salsa kan leren. Net zoals er Colombiaanse salsa is. Ik ben een fan van deze fan, DJ Capitula. Ik zit op kizomba les, maar op mijn vakantie in Ibiza heb ik ook veel kizomba gedanst. En vooral de samba-achtige muziek vind ik heerlijk. 14 rozen.

DJ Capitula. Je kan hem vinden op Spotify. Heerlijke samba, kizomba-achtige muziek heeft hij gemaakt. Mensen die vorige week hebben proberen te luisteren, die hebben gehoord dat het totaal mislukte. Ik had een vooropgenomen programma had ik klaarstaan. En toen gebeurde er iets met de techniek. En ik was op Ibiza. En kon ik niet goed corrigeren. Dus onze excuses, mijn excuses specifiek, voor de waardeloze uitzending vorige week. Maar goed, ik ga het vandaag goed maken. Je kan onze programma's altijd terugluisteren op Mixcloud. Daar zet ik niet de vooropgenomen programma's op. Want anders dan kan je die steeds terugluisteren. En dan, ja, die zijn elke keer hetzelfde. De live-opnames zijn natuurlijk nooit hetzelfde. Dus die mag je zo terugluisteren. Mixcloud, die kan je bereiken via de website van Radio Zon en Breugel. Daar staat terugluisteren en dan klik je op Caribisch Carousel. En dan nog een keer klikken en dan stuurt hij je direct door naar Mixcloud, waarbij de edities opstaan als wij zometeen klaar zijn. Als ik zometeen klaar ben. Ik krijg nog steeds mensen die luisteren, nieuwe mensen die luisteren. Dat komt ook door die vakanties. Dan zijn andere reclame voor mij aan het maken. Maar ik heb een paar vaste luisteraars. En de volgende is eentje uit Noordwijk. En die stuurt mij af en toe ook gewoon prachtige Spaanse nummers. Met natuurlijk een beetje, ja, klaven achtergrond. Cada Dia. Van Caro Luna.

Ja, veel redenen om van je te houden. Een nummer van Caroluna. Ik kende haar niet, maar dankjewel Elze voor de tip. En mocht je verzoekjes hebben, dan kan je die via mijn WhatsApp of de WhatsApp van de radio, of gewoon mijn Facebook, of gewoon mijn telefoonnummer doorgeven. De volgende is eentje die ik nog nooit gehoord had. Dat is een nieuwe die uitgekomen is. Fortuna van Christian Alicea.

0: Ja, en ik zei het al, ik was op vakantie geweest in Ibiza. En die vakanties, die zijn van Dance for Two, dat daar verbaast me altijd over hoeveel aardige mensen daarin meegaan. Het is gewoon ongeveer 10 dagen, nou een week eigenlijk, maar meestal blijven altijd wel een paar dagen eerder of een paar dagen later. En de meeste mensen zijn gewoon super positief als ze op die vakantie gaan. Er zijn een heleboel die gewoon in liefde en in vriendschap geloven. Nou, dat is ook altijd wel fijn, want je hoort vaker de verhalen dat het misgaat. En ik was daar toch wel weer van. Ik vond het toch wel weer bijzonder om tussen vrienden te zijn die gewoon zo positief in het leven staan. En ik kan je zeggen dat ze echt niet allemaal. Ze hebben behoorlijk wat voor hun kiezen allemaal. Dus het is kracht. Het is gewoon willen en zoeken en ervan te genieten. De volgende is.
1: En jou.
0: Een bachata. Volgens mij ook een van de nieuwe. Pinto Picasso. DJ Nico.

Ik denk ook dat muziek mensen bij elkaar brengt. En vooral als je erop kan dansen. We zijn allemaal zo blij als we dansen en zo blij als we die muziek horen. Dus

Ja, ik denk aan het nieuwere Bachata. Want daar hoor je dit soort sounds hoor je daarin terug. Ja, ik kreeg net al een reactie van iemand, van iemand uit Ibiza. Het is inderdaad eenzelfde passie hebben. En nou, dat doet hartstikke goed. Maar die locatie daar waar wij naartoe gaan op Ibiza, dat is gewoon echt geweldig. Het is net buiten het seizoen, dat vind ik persoonlijk wel heel fijn. Want ik hoef eigenlijk niet al die opgeschoten jeugd. En dan komt er ook veel.

drugs komt er weer bij kijken. Dus mei of oktober is altijd heel fijn. Oktober is het water wat warmer. Inmiddels hebben ze ook een reis naar Malaga. En je kan met hun ook altijd naar Cuba. Alhoewel, Cuba is op het ogenblik natuurlijk niet helemaal helder. De volgende, wat draai ik eigenlijk altijd in deze programma's? Ik draai eigenlijk van alles. En daar zitten ook oude nummers tussen, zitten dus nieuwe nummers tussen. Maar ook bands waar je niets meer van hoort. En dit is één zo'n band. Africando Mandali.

Ja, een band die heel veel leuke muziek heeft gemaakt. Afrikando, zoek ze maar eens op Spotify. Zeer dansbare muziek, bijna altijd. Ik zat weer op Facebook natuurlijk rond te rommelen. Daar had ik een 10 dagen was ik daar weinig geweest. Maar ik zie gewoon allemaal flyers gemaakt door AI. Dat kan je herkennen door die wat bruinige... Ja, ik vind ze roestige flyers. Ik vind ze gewoon eigenlijk ook helemaal niet mooi. En ik denk dat er ingegeven wordt dat het een tropische of Caribische of wat dan ook stijl moet zijn. En dan staat het meteen helemaal vol met informatie. Want dat is hoe de flyers in het Caribisch gebied eruit zien. Altijd vol met teksten, vol met wolkjes, vol met dingen. Ik vind het dus afschuwelijk. En ik vind het heel jammer dat mensen daar gewoon leestechnisch niet naar kijken. Want er staat gewoon te veel op. En als jij je kalandizie wil verhogen, dan moet je wel heel duidelijk zijn in je communicatie. Die flyers doen er wat mij betreft niet veel beters toe. De volgende is een heel oudje van Oscar de Leon. Bonito y sabroso. En dan moet hij wel komen. Kom, ja. Mooi en heerlijk.

Ja, hij heeft zulke mooie nummers gemaakt, Oscar de Leon. En ja, dat is ook oud draaien. En ik vind dat dat best wel kan op een aantal feesten. Even kijken, ik zag dat er waren twee dingen die een beetje naar zijn. Ten eerste is er is eigenlijk vandaag is er een memorie van die SLM-vliegtuigramp 7 juni in 1998 in Suriname. Waar al die jonge, voetballers van omgekomen zijn. En een ander is dat er weer een muzikant van Los Van Van is overleden. En dat is een broer van een van die mannen. Dus dat is gewoon niet alleen dat ze het muzikale leven deelden, maar ook gewoon hun eigen leven. Het gaat daar slecht op Cuba. En ja, niemand. Er zijn veel mensen die uitspraken doen over het moet niet Amerika worden of het moet wel Amerika worden. Het moet, government moet blijven zoals hij is. Ik denk dat het gewoon heel erg moeilijk is. En de krachten die daar spelen, die zijn belachelijk. Want de bevolking is daar gewoon alleen maar de dupe van. Dus ja, ik hoop dat eens iemand over zijn eigen ego heen gaat stappen en daar gewoon gaat zorgen voor de burgers. Afijn, de volgende is een oudje ook van Ray Barreto. Ay. Llanto de Cocodrilo.

Ja, dat zijn legendarische nummers. En ik zit een beetje te denken over waar nou eigenlijk nog nieuwe muziek vandaan komt. Want als het doorgaat in Cuba, dan wordt er ook geen muziek meer gemaakt. Dat is gewoon, als er geen elektriciteit is, et cetera. Venezuela, daar ligt ook de boel plat. Dus dan zou alleen Colombia zou nog nieuwe nummers. Of Acaré, die zit in Peru. Maar ik denk dat we goed de oude garde moeten, eren. Want ik weet het niet hoe het met de komende muziek gaat zitten. Europa heeft wel salsa bands, Nederland heeft salsa bands, maar ja, dat is toch nog steeds niet de echte vibe, denkt men. De volgende is een nummer wat, even kijken, nee, ik ga hem toch eventjes opschuiven. Ik heb nog twee nummers te gaan, want het is alweer 10 minuten voor. Dat houdt in dat ik over moet schakelen naar de automaat die straks het nieuws gaat doen. Blijf luisteren na de klok van 8 uur, dan ben ik er toch nog tot 9 uur. En dan gaan we een beetje zwerven over het salsapad. Bij deze nu Morenita van Cubismo. Wederom, dankjewel Elze.

Cubismo. En nou, dat was het ene laatste nummer van het eerste uurtje. We gaan meteen door met de volgende. En er is ook een oudje. Vroeger met Leonie Torres en Omi Hernandez. Mooi nummer. Geen

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mohtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
0: SNB
14: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
15: I have a dream that one day...

0: created me.
1: Nou, je hoorde het al, buiten was het warm en hier binnen is het ook nog steeds warm. Tot 9 uur, Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. Ik ben Marion Del Prado en we gaan er twee nog een leuk uurtje van maken. Kasaf binnenkort in het land.

Ja, de bekende sound van Kassaf. En wie Kassaf niet kent, die moet zich daar heel snel in gaan verdiepen. Dat is echt toch ook wel weer een legendarische band van de bovenwinden. Ze zijn 31 juli bij Kwakkoel. Ze zijn, even kijken, 7 juni in 013 in het Tropical Valley Indoor Festival. En ze zijn de 7e, de vrijdagavond, bij de Antilliaanse feesten. En dat is samen met Galet op die avond. Dus volgens mij zijn de salsa-liefhebbers er allemaal op de vrijdag. De volgende is een kizomba. Ik zei het al, ik hou gewoon van een beetje dynamische, niet te veel hak-tak-hak-tak-kizomba's. Dus dan zit je tegen de semba aan te schuren.

Estudio do Zua. Portugees. Angola. Kolonie van Portugal natuurlijk geweest. Ik moet zeggen dat ik toch wel leer naar deze muziek te luisteren. En vooral als je erop danst. Dan, het is gewoon chill. Het is relaxed. Het is voor een balkon in de zon. Deze is volgens mij ook redelijk nieuw. Een bachata. Van Joe Handy.

Ik ben geen bachata draaier. Als ik live zou moeten draaien, dan zou ik behoorlijk mijn best moeten gaan doen. Maar ik denk dat ik toch wel een heel eind kom. Even kijken, de volgende is een nummer wat je zeker moet gaan luisteren en moet gaan bestuderen en moet kunnen meezingen. Het is Blue Wave van het voetbalelftal uit Curaçao. Ze zijn zeer feestelijk ontvangen in Noordwijk. Dat is hun trainingskamp. Daar gaan ze de komende weken zich voorbereiden op het WK. En ja, Nacio doet dus niet mee, Suriname. Dus ik roep gewoon iedereen op om voor Curaçao te zijn. En ook al denk je van wat een onzin, het is een klein eiland en ze gaan toch niet winnen. Wat maakt het uit om een beetje positief te zijn? Want voor die jongens is het gewoon echt hun droom. Blue Wave. Van, en het gaat over Mama Waak. En Mama Waak betekent Mama Kijk. En Mama is dan hun eiland.

Blue Wave. Onthoud het goed. Ik vind dat elke omroep, elk station dit nummer de komende tijd vaker moet draaien. Want voor Curaçao is dit WK groter dan alleen voetbal. Het is trots, het is cultuur, het is familie, geschiedenis en hoop. En dat dit eiland zo ver gekomen is, is voor hun heel bijzonder. Dus ja, ik zou zeggen, ga lekker naar de wedstrijden kijken. Eventueel versier je je tuin met blauw, blauw en geel. Dat is een beetje de kleuren van Curaçao. En voor de rest wordt het natuurlijk gewoon lachen en plezier hebben. Even kijken, de volgende is weer een bachata.

Ja, en de volgende gaat eentje zijn voor een vriendin die op het ogenblik in Brazilië zit. Ik vond het heel lief, ze appte me vanmiddag. En nou ja, natuurlijk hartstikke naar de zin daar. Brazilië is gewoon een van de leukste landen om op vakantie te gaan. Ik heb er toen ik voor Philips werkte een aantal steden mogen bezoeken. Om dat werk wat ik deed, ik moest CT-scanners uitleggen aan de radiologen die in het ziekenhuis werkten. Dus ik bleef er ook wel vrij lang. En in het weekend namen ze mij dan mee naar allerlei plekken. Hartstikke leuk. Vooral de Churrasco's, de grote barbecue-restaurants. Die zijn zeer gezellig. Makkelijk ook om met je gezin naartoe te gaan. Dingen die hier in Nederland allemaal heel veel geld kosten. Of waar wij niet op zijn ingericht. De volgende dus voor Bianca. Even kijken of die komt. Ja.

Ja, en dat noemen ze Roda's. Die als jij gewoon. Die Brazilianen kennen al die nummers met die samba. Want er zitten samba-scholen waar ze oefenen voordat ze die mars gaan doen en zo. Die Roda de Brazil, net even Roda de. Roda de Samba heet het volgens mij. Nou, in ieder geval, dat is heel vaak in de grounds in Rotterdam. Supergezellig. Als een keer komen, moet je echt gaan. Dan hoef je helemaal geen salsa of samba liefhebber voor te zijn. Komt heel Braziliaans Nederland komt daar naartoe. En dat is gewoon een superavond. Dus wat dat betreft, ja, er is meer dan salsa. Er is natuurlijk ook gewoon samba. De volgende. Nelson Freitas. En dat is een man die komt uit de Kaapverdië scene in Rotterdam. Ze maken allemaal prachtige muziek. Jungle Fever.

Zitten hele goede zangers daar in dat circuit. Ook ouders die al toen begonnen met muziek. Die Afrikaanse muziek is niet alleen maar samba en... hoe heet dat? Kizomba. Je hebt ook highlife. Er zijn een heleboel soorten Afrikaanse muziek. En deze groep die kan je herkennen aan een beetje...

In de tussentijd even een berichtje, want dat is altijd leuk. Op donderdagavond is er in Lodge in Alphen altijd een dansavond. Als het mooi weer is, is het buiten. Nou, wij zijn daar heel vaak, ik ook uit Eindhoven, zijn we daar toch regelmatig met z'n allen. En veel mensen die uit Ibiza komen, of die naar Ibiza zijn geweest, die komen daar. En Piet appt dat de Ibiza-gang voor 7,50

Ja, bachata's die een beetje dynamisch klinken. Busca el ritmo. En die is van Willy Rosario. Ik had het laatst weer met iemand erover. Het is toch jammer dat heel veel salsa-dansers heel veel kunstjes willen leren. Want het ritme en in de maatdans is eigenlijk het allerbelangrijkst. En van daaruit kan je eigenlijk gewoon bijna alles leren. Maar men slaat dat heel vaak snel over en raakt dan de maat kwijt terwijl ze aan het dansen zijn.

Willy Rosario. En die teksten die dan in het Engels zijn, dat is allemaal de jaren 80. Want toen had men de neiging om heel veel nummers... Er was veel contact met New York en met Amerika. Veel nummers in het Engels te schrijven. Er zijn veel zangers in die tijd die hebben nummers in het Engels gemaakt. De volgende is Mimi Ibarra. En ik was eerst aan het kijken, want ik dacht dat dat de moeder van Tony Shukar was. Tony Shukar is een timbalist die op het ogenblik heel beroemd is. Hij zingt veel met zijn moeder. Maar ik denk dat dit een andere is. Ik heb het net even opgezocht. Dit is een portret.

Ja, ze heeft ook een heel andere stem dan die Mimi van Tony Sukkar. En dit is echt Salsa Romantica. Waarvan ik meestal zeg dat ik dat saai vind om op te dansen. Maar goed, als er wat van die verschillen in zitten qua zangen en qua muziek, dan kan het natuurlijk allemaal hartstikke leuk zijn. En soms heb je helemaal geen zin om heel snel te dansen. Dan is een slow muziek is fijner. Mimi Ibarra woont inmiddels in New York en heeft kinderen. Enfin, no vale la pena. Oftewel, het heeft geen zin om verliefd te worden. Nou, ik zeg altijd, liefde doet niet pijn. Het loslaten van liefde doet pijn. En het niet hebben van liefde doet pijn. Maar liefde zelf is heerlijk.

Ja, bekende zanger van de jaren 80, Ray Sepulveda. En er zijn twee albums uitgebracht destijds. Want het is het radio of het platenlabel RMN. En daar staan gewoon bijna alle bekende nummers op van die club die voor dat platenlabel zong. Even kijken. Een Cubaantje. Gewoon lekker, omdat die fijn is om te horen. En daarmee zijn we in de laatste 6 minuten beland van Caribisch Carousel op maandag 25 mei. Even kijken, misschien dat ik zo meteen tussendoor nog afscheid neem. In ieder geval ga ik op social media en in WhatsApp de link zetten om terug te luisteren. Dan kan je die verspreiden en daar staan dus altijd de edities op die opgenomen zijn. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Ook als je voor de eerste keer luisterde. En ik zou zeggen, een hele fijne week. Ik hoop dat het lekkere temperaturen blijft. En voor de rest, tot de volgende.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in het beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten.
3: Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
7: Een gloednieuwe aflevering, boordevol met country, honky tonk en Americana. Ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. Dit eerste uur trap ik direct groots af met Charlie Crockett. We luisteren naar het album van de maand van Ben Jarrell en Talent van Eigen Bodem.

Charlie Crockett is zonder twijfel een van de meest authentieke en productieve stemmen in de hedendaagse traditionele country en honky-tonk. Met zijn kenmerkende diepe bariton en een sound die diep geworteld is in het verleden, weet hij de harten van country-liefhebbers wereldwijd te veroveren. In dit speciale blok zetten we zijn album Clovis in de schijnwerpers. We horen achtereenvolgens het sfeervolle Albuquerque Lights, het veelzeggende country music en zijn ijzersterke interpretatie van de klassieker Jamestown Ferry. Crockett bewijst hiermee opnieuw dat echte countrymuziek springlevend is.

Ben Jarrell levert met zijn album Tennessee Turnaround het album van de maand af. Dreamers laat horen waarom deze man zo wordt geprezen binnen de outlaw country scene. Met ronkende gitaren, een rauw randje op de stem en een flinke dosis energie is dit de perfecte song voor de dromers en de hardwerkende buitenbeentjes.

Jody Messina keert terug met de sterke single Can Anybody. Ze heeft die krachtige jaren 90 country vibe nog steeds volledig in haar macht. Maar met de wijsheid van nu. Het is een nummer over kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding in een drukke wereld. Messina bewijst dat ze nog steeds een relevante stem is binnen de country scene.

0: De original van deze week.
1: George Jones, zijn uitvoering van Beneath Still Waters is een masterclass in emotie en vocale beheersing. Jones wist als geen ander het diepste liefdesverdriet te vertalen naar muziek. En dit nummer is daar het ultieme kippenvel opwekkende bewijs van. Beneath.

De Britse singer-songwriter Jack Browning brengt met zijn nieuwe single Factory Reset een heerlijke mix van Americana, blues en folk. Zijn rauwe, doorleefde stemgeluid past perfect bij de weemoedige sfeer van de track. Het is een prachtig nummer over opnieuw beginnen en de klappen die het leven je kan uitdelen.

De act van de maand is de betreurde maar onvergetelijke Dan Seals. Hoewel we hem in het tweede uur uitgebreider horen, trappen we nu alvast af met het prachtige Only You. Seals wist als geen ander zachte pop-invloeden te versmelten met traditionele country. Wat resulteerde in een tijdloze sound die ook vandaag de dag nog perfect overeind blijft.

0: always here for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Kimmy June met haar single You and I. De vaderlandse country scene is kwalitatief ijzersterk en Kimmy is daar het levende bewijs van. Met haar loopzuivere stem en internationale sound doet ze absoluut niet onder voor de grote namen uit Nashville.

Dick van Aldena en Hilde Vos hebben elkaar gevonden in het prachtige How's the World Treating You, daterend uit 2010. Hun stemmen smelten samen in dit weemoedige duet. Dit is country muziek in zijn meest pure en oprechte vorm. Rechtstreeks uit de polder, maar met internationale allure.

We blijven nog even in eigen land met Yara Bakes en haar hoopvolle track Brighter Days. Yara weet met haar frisse verschijning en helder stemgeluid een prachtige optimistische sfeer neer te zetten. Het is een nummer dat troost biedt en de luisteraar herinnert aan het feit dat er na elke storm weer betere tijden zullen aanbreken.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De Britse singer-songwriter Michael Weston King snijdt met A Mother's Pride een diepgaand en emotioneel thema aan. Afkomstig van zijn hooggewaardeerde project Nothing Can Hurt Me Anymore brengt hij dit nummer met een breekbaarheid die je naar de keel grijpt. Een prachtig filmisch hoogstandje, waarin het verhaal en de tekst de absolute hoofdrol spelen.

We keren terug naar het album van de maand van Ben Jarrell voor de track King of Letting Go. Dit nummer laat een wat meer ingetogen en reflectieve kant van Jarrell horen, zonder dat hij zijn herkenbare outlaw-randje verliest. Een ijzersterke country song over loslaten, spijt en het leven on the road.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Reeves Brothers en een ras-echte honky-tonk-single All It Takes Is You. Deze broers brengen de sound van de vroege jaren 70 weer helemaal tot leven, met jankende steelgitaren en herkenbare harmonieën. De perfecte afsluiter van een geweldig eerste uur countrymuziek. Maar treur niet, want we zijn pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog extra aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. Duiken we in de hits van songwriter Don Sleets en zetten we Anana Kay in de spotlight. Mis het niet, ik ben zo weer terug met deel 2.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik trapte het tweede uur af met Coleman Jennings en het zwevende, sfeervolle Flying. Jennings weet met zijn diepe stem en minimalistische instrumentatie een hypnotiserende sfeer neer te zetten die direct de aandacht grijpt. Dit was een perfecte dromerige opener voor dit tweede uur Americana en country geweld.

Dan Seals staat deze hele maand centraal als act van de maand. En in dit speciale blok horen we twee van zijn allermooiste pareltjes. Seals, die in de jaren 70 eerst succes boekte als Engeland Dan, maakte daarna een glorieuze overstap naar de countrymuziek. Met zijn fluweelzachte stem en feilloze gevoel voor melodie scoorde hij hit na hit. We luisterden naar het sfeervolle God Must Be a Cowboy Heart. En nu het bitterzoete dromerige Saw You in My Dreams. Twee nummers die perfect laten horen waarom deze sympathieke artiest nog altijd zo nodig gemist wordt in de countrywereld.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell trakteert ons op Banquet of Thor. Wederom afkomstig van het meesterlijke album Tennessee Turnaround. Jarrell laat hierin horen dat hij textueel scherp uit de hoek kan komen. Verpakt in een jasje van heerlijk ronkende gitaren.

0: stone.
1: Ashley McBride laat met Wild horen waarom ze een van de meest gerespecteerde vrouwen in de huidige country scene is. Het nummer is een ode aan het niet-conforme leven en het volgen van je eigen pad. Hoe wilt dat ook maar.

De Jesse Stretten Band neemt ons met Way Out West mee op een muzikale reis naar het ruige Texas. Afkomstig van hun album Reunion ademt dit nummer de sfeer van uitgestrekte landschappen en stoffige wegen. Met een heerlijke harmonica en een aanstekelijk ritme is dit country rock van de bovenste plank.

0: In het eerste uur hoorden we de original van George Jones. En nu is het tijd voor de cover van de week. Marty Bush heeft Bernice Stillwaters in een prachtig nieuw duister jasje gestoken. Met zijn diepe weemoedige stem geeft hij een heel eigen breekbare dimensie aan deze overbekende country klassieker.
1: Bernice Stillwaters. There's a strong undertone.

Joe Nichols is al jaren een vaste waarde in Nashville. En met zijn nieuwe single High Notes laat hij horen dat hij het kunstje nog niet is verleerd. Het is een heerlijk, vlot, uptempo nummer met die typische traditionele knipoog waar Nichols aan bekend staat.

In dit speciale blok zetten we de schijnwerpers op één van de meest succesvolle en gerespecteerde songwriters uit Nashville, Don Sleets. Hij is de man achter talloze monsterhits en lid van de Country Music Hall of Fame. We horen in dit drieluik achtereenvolgens het swingende Turn It Loose door het legendarische duo The Judds, gevolgd door Paul Overstreet.

Ik sluit dit songwriter eerbetoon af met de prachtige country popklanken van Sweethearts of the Rodeo. Met If I Never See Midnight Again. Een fantastisch eerbetoon aan de man wiens teksten en melodieën de countrygeschiedenis voorgoed hebben veranderd.

0: Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.
1: Midland staat bekend om een vloeiende driedelige harmonie en een liefde voor de jaren 80 en 90 country sound. Hun nieuwste single, Shooting Memories with Tequila, stelt dan ook absoluut niet teleur. Het is een heerlijke lome drinking song met een gezonde dosis nostalgie.

Andrew Duhon neemt ons mee naar het zuiden met Bayou La Batre van zijn album The Parish Record. Duhon is een begenadigd verhalenverteller en dat hoor je in de sfeervolle omschrijvingen in dit nummer. De muziek ademt de vochtige lucht van de bayou en de weemoed van de kustlijn.

0: Ik sluit deze aflevering af in gepaste, intieme sfeer met Cliff Murphy. Zijn nummer So Long Buddy is afkomstig van het sfeervolle album Bay State Lullaby. Een akoestisch, teder en weemoedig afscheidsnummer dat perfect fungeert als de muzikale afsluiting, na 2 uur lang genieten van de allermooiste muziek. 2 uur vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent van zulke fantastische artiesten. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een kerstverse selectie.
1: So long, buddy.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.

programma waar de nacht langzaam zachter mag worden en muziek alle ruimte krijgt om echt binnen te komen. De komende tijd hoor je nummers die niet schreeuwen om aandacht, maar juist blijven hangen door hun rust en warmte. Maak het jezelf gemakkelijk, laat de drukte van vandaag los en luister gewoon rustig mee. Welkom bij Dream Sessions.

liedjes hebben geen grote refrein of harde woorden nodig om toch precies de juiste snaar te raken. Vaak zijn het juist de rustige melodieën en kleine details die het langst bij je blijven hangen. Dat is precies het gevoel waar Dream Sessions vanavond om draait.

De nacht heeft iets bijzonders, omdat alles net iets stiller en persoonlijker aanvoelt dan overdag. Muziek krijgt daardoor meer ruimte om herinneringen, gedachten en gevoelens

Niet elk nummer hoeft je energie te geven of je aandacht direct op te eisen om indruk te maken. Sommige songs werken juist omdat ze rustig op de achtergrond binnenkomen en daar langzaam blijven.

Dream Sessions is er voor momenten waarop je even niets hoeft uit te leggen en nergens naartoe hoeft te haasten. Gewoon luisteren naar muziek die je meeneemt zonder dat je erbij hoeft na te denken of iets moet doen. Soms is dat precies genoeg om een lange dag rustig af te maken.

0: Er zijn avonden waarop muziek anders klinkt. Alsof elke tekst net iets meer betekenis krijgt dan normaal. Misschien komt het door de stilte van de nacht. Of gewoon door het moment waarop je luistert.
1: Dit is Dream Sessions.
0: Wat de reden ook is, sommige nummers voelen daardoor ineens verrassend dichtbij.

helde nacht verder gaat, lijkt de wereld buiten langzaam steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Wat overblijft is muziek die rustig de ruimte vult zonder dat het ooit te veel wordt. Dat maakt deze uren misschien wel de mooiste om echt bewust

Misschien luister je thuis op de bank, onderweg in de auto of gewoon alleen met je gedachten ergens in stilte. Waar je ook bent, muziek heeft de bijzondere eigenschap om een moment direct vertrouwd te laten voelen. En hopelijk doet dit volgende nummer precies hetzelfde voor jou.

Dit was Dream Sessions. Bedankt dat je deze avond en deze muziek samen met ons hebt beleefd. Hopelijk hebben de nummers van vanavond je even laten ontsnappen aan alles wat vandaag belangrijk leek. Zorg goed voor jezelf, geniet van de nacht en graag tot een volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Sonnenbreugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Sonnenbreugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.
6: Met dit uur de Meer Muzieknacht.
8: You know, you make me feel so good inside.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan er gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.